straks nog voorbij. Er zal ook nog worden opgetreden door de Midnight Tantrum uit Amsterdam. En voor, tussen en na de optredens worden de DJ's Vergaarbak en Hunter Complex, oftewel Lars Meijer, aan het werk gezet. En drie, vooral de laatste, die kennen we natuurlijk omdat die vaker voorbij komt in X-Rated als Hunter Complex. Een en ander wordt georganiseerd door het label van Stijn en dat is Narrow Minded. U weet het. Het is heel simpel. U kunt mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl om één van de twee kaarten te winnen die wij vanavond weggeven. Ik geef dus twee kaarten weg. Als u mailt naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van Twins. Zo simpel zijn dingen soms. De mailbox gaat nu open en we laten de muziek spreken. Want daar gaat het tenslotte om. Het album van Twins is nog niet uit, maar hier zit hij alvast in de speler. Dus ga genieten van Slow Decline. Nogmaals, de mailbox is open, dus mail maar.

Klop van de Kick Klop EP. U hoorde Garçon Taub. En ook Garçon Taub zal optreden op aanstaande donderdag, de 26e september in OT 301. Waar dus onder andere ook zal worden opgetreden door Twins. Daarom andermaal nog één track van dat nieuwe album, wat nog lang niet uit is, maar hier al wel in de speler zit. Dit is New Cold Dream 2. En dat komt van het album New Cold Dream, dus met een C. Dus niet afgekeken van de Simple Minds, nee. Twins. En u kunt nog mailen bob.ruusje@concertzender.nl. Tot aan 10 uur. Om 10:30 maak ik bekend wie de gelukkigen zijn.

Cold as ice. Cold as ice. Geweldige stem van Alan Vega. En de muziek van Martin Rev. En zij vormde natuurlijk Suicide. Maar waarom in vredesnaam Suicide? Wel nu, deze week overleed Rick Ocasek. En daar wil ik toch even bij stilstaan. Dat is natuurlijk de zanger van The Cars. Maar hij was ook een begenadigd producer. Hij heeft ontzettend veel beroemde bands geproduceerd. Maar een van de meest bijzondere producties van hem vind ik toch het tweede album van Suicide. En dat is het album Suicide met als subtitel Alan Vega. Die overigens ook al niet meer onder ons is. En Martin Rev. U hoorde Touch Me. En dat kwam destijds uit op Z Records. X-rated op de concertzender nog steeds in tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. Maar nu eerst nog een nieuw werk van Ricardo Donoso. Wat een fantastisch nieuw album. Recalibrate. Dat is natuurlijk de opvolger van Calibrate. Het verschijnt via Den of Valley, maar ren nog niet naar de winkel, want hij is nog niet uit. Vacuum Chamber is dit. De nieuwste Ricardo Donoso.

0: rage it.
1: Goedenavond, het tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna meer moois in X-ray. Met bakken komt het hier naar beneden, dus ja, die honden, laat die maar een keer binnen en blijf vooral zelf ook binnen. En vult u zelf een goede kelk, de kaarsen mogen aan, want inmiddels is het lekker donker. De herfst komt eraan. En de klanken ook, zoals die van Constructivits. Glenna Skull is het album en dat gaat opnieuw uitgebracht worden via Dark Entries. En dat is goed nieuws. Constructivits was het, of is eigenlijk nog steeds het project van Glenn Michael Wallace. En hij heeft ook nog meegespeeld met White House bijvoorbeeld. Maar zo klinkt het niet. Dit is bijvoorbeeld een productie die gedaan is door Chris Carter van Throwing Gristle. En natuurlijk als Chris en Cozy en Carter Tutti. Constructivits, dit is Carlo van dat voorgenoemde album.

En dat waren slechts de eerste 10 minuten van dit waanzinnige werkstuk Bitter Oogst. Dit is het nieuwe album van Monic, oftewel Thibaut Meresson-Keppens. Dit gaat uitgebracht worden op Consoling Sounds. Ik zei het al, er komen een drietal geweldige albums aan op dit Belgische label. Monic is eveneens Belgisch natuurlijk en u hoorde een gedeelte uit Bitter Oogst van het gelijknamige album. Geweldig werk, dat moet gezegd worden. En ook geweldig werk wat aan heruitgebracht wordt, eindelijk. En daar zijn we in een, wat dat betreft, in het leven in een prachtig tijdperk. Want inderdaad, er wordt een nieuw werk uitgebracht, of oud werk uitgebracht, opnieuw uitgebracht, van Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire bracht in 1980 de cassette 1974 en 1976 uit op het label Industrial Records. Die vindt nu zowel op CD als op LP, op LP is dit, een mooie re-release. Eindelijk weer verkrijgbaar via The Grey Area en Mute Records. Dit is Cabaret Voltaire van dat voornoemde 1974-1976 album Aura Seal. Cabaret Voltaire.

Ja, jongens. Oh, wat heerlijk. Graag live zien. En dat gaat dan in april gebeuren, want ze zijn toegevoegd aan de Roadburn line-up. Ik heb het over Hyde. Het nieuwste album heet Hell Is Here. En u hoorde 999. Are you sick? How sick? How sick? If you're sick, how sick? How sick? In the eyes, the blood between the thighs. En zo gaat het door. Het is niet het gezelligste, maar wel geweldig. U hoorde Hyde hier bij X-Rated op de concertzender. En iets te vroeg, maar natuurlijk hebben we nog de prijswinnaars voor Twins, Garçon, Taupe en nog veel meer fraais aanstaande donderdag in de OT301 in Amsterdam. De gelukkigen zijn Ruud van der Kamp en Patricia van den Horst. Ruud van den Kamp en Patricia van den Horst. Gefeliciteerd namens de OT301, namens Narrow Minded, namens X-Rated en namens de concertzender. En ik moet niet te dicht met de koptelefoon bij de microfoon komen, want dan gaat het rondzingen. Goed, genoeg dus. Nu hierover en terug naar de duistere klanken van Nera Terre. Becoming the Nightmare. Juist, Becoming the Nightmare. En dat is een track van Nera Terre. En die is opgenomen in samenwerking met New Risen Throne en Treha Sectori. Luister en huiver naar Nera Terre. En dat allemaal van het nieuwste album The Substance of Perception.

En dit soort tracks hè, die op die nieuwe van Richie Culver staan. Oh, daar ga ik helemaal te gek op. Dit is er weer eentje. We draaiden al een keer een andere track op het, van het album Born Coast. En dat is inderdaad van Richie Culver. En hij heeft inderdaad artiesten... nou, eens eventjes kijken. Een 16-tal artiesten bereid gevonden om zijn tracks onder handen te nemen. En dat zijn allemaal artiesten afkomstig uit de harsh electronics. De harsh electronic noise uit de... uit de echte noisehoek dus eigenlijk. En zo ook voor deze geldt dat voor Cavare. Cavare moet ik eigenlijk zeggen. U hoorde Inertia, Too Many I Didn't Take, Richie Culver. En we gaan het nu eventjes echt wat rustiger aandoen. Want het beukte behoorlijk de afgelopen paar tracks en een aantal zomerse tracks, terwijl morgen toch echt de herfst begint. 12 graden, de hele dag regen en een hele harde wind. Ja, zo hadden we de lente niet voorgesteld, dus dan moeten we de muziek maar even bij aanpassen. Zo hebben we het nieuwe album van Noche Oscura uit Polen. En het album dat heet Gardens. En dat ding komt ook voorlopig nog even niet uit. Namelijk pas op 25 juni. Maar hier is vast de track Eden. Schitterend werk van Noche Oscura.

0: dat sloot wat mij betreft goed aan bij Noche Oscura. De schitterende klanken van Roberto Galati. Uit Italië, Galati met het album Cold as a February Sky. Dat verscheen nieuw via Glacial Movements. Die hoorden Through the White. Nou, ik zei dat morgen de herfst losbarst. Maar er kan ook nog wel een vleugje winter bovenop. Het wordt in ieder geval ellendig in Nederland.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur, iets te vroeg begonnen, maar niemand vindt dat erg, denk ik. En dan gaan we weer door tot 11 uur. En daarna houdt u daarbij ook even de honden in toom, alstublieft. Van 11 tot 12 hoort u ook nog een nieuwe X-ray. Met daarin Nathan Youngblood. Maar daarover straks nog meer. Eerst gaan we terug naar 1984. David Harrow. Hem kennen we onder andere van de maker van tracks waar Anne Clark heel erg bekend mee is geworden. Zoals Sleeper in Metropolis. En nog veel meer mooie deunen. En David Harrow is onder andere ook James Hardway. Hij is ook Tech Nova. En hij is ook David Harrow. Zichzelf dus. En hij bracht in 1984 een 12-inch uit. No Easy Targets. En die ligt nu op de draaitafel hier bij X-Rated.

prachtige, edoch vervreemdende klanken van Current 93. Invocations of Almost. En dat verscheen in 2019. U hoorde de delen 1 en 2 uit Invocations of Almost. Schitterende klanken en de fraaie stem natuurlijk van David Tibet. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Maar we zijn aanbeland bij Co, ook al zeg je Sun, en dat betekent Dream, oftewel Droom. We hebben het over de Rus Ivan Pavlov. En die heeft heel veel samengewerkt met onder andere Peter Christofferson als Soy Song. En timmert ook al geruime tijd aan de weg als solo-artiest. En Son die maakte in 2000 het EP'tje Love Uncut via het label Eskaton van Coil. En dat deed hij onder andere samen met Steven Thrower. En die heeft weer meegewerkt met Coil ook. U hoort Prayer for Russell. Hier is Son. En volgende week heb ik een speciale X-ray met een uur lang Son.

diep. Ja, inderdaad. Diepe reflecties. Deepest Reflections. Dat is het nieuwe album van Akamazots. Akamazots is sinds 1993 al het geesteskind van Herman Klapholz. En hij doet het weer hoor. Wat een schitterend album. We hebben het over Deepest Reflections inderdaad. En u hoorde Akamazots in Weeping Resonance hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nog eventjes verder de diepte induiken met het duo Anez. A-N-E-Z. Anez heeft een album op de markt gebracht onder de titel Plural. En een van de leden is Carina Dorien. En die heeft bijvoorbeeld weer met Ronnie Engman, oftewel R-N-G-M-N-N, die albums uitbrengt op Winterlight, meegedaan aan dit album. We hebben het over Anez dus. En dit is de Changing Theory hier bij X-Rated.

Music we make will keep us sane. Nou, dat is heel mooi om te horen bij House of Cozy Cushions. We hebben het over Richard Bolhuis en Carol Ann McGowan. En u hoorde een prachttrack van House of Cozy Cushions uit 2017.

En daarvoor hoort u Enes met The Changing Theory op het album Plural. En dat verscheen via het label 1798. Ja, dat kan ook als labelnaam. We zijn helaas aangekomen aan het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar geen nood, er is nog een prachtig mooi derde uur met X-Ray tot 12 uur zometeen. U hoort de Sinti-klanken van Nathan Youngblood. U hoort een aantal tracks, of 6 maar liefst, van het album Asunder. En dat verscheen via het label van Steve Roach, steveroach.com. En dan kun je wellicht een beetje bedenken wat je kan verwachten, alhoewel Nathan Youngblood het allemaal wat donkerder en duisterder maakt dan Steve Roach. Dus het wordt lekker donker zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. IJsweder, herfstellende, winterellende. Dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Waarschijnlijk liggen de rails weer vol met blaadjes die voortijdig gaan vallen met alle herfstperikelen die we de komende week kunnen verwachten. Of misschien ligt er wel sneeuw. Je weet het allemaal niet meer tegenwoordig in dit koude kikkerlandje Nederland. Waar is de global warming als je hem nodig hebt? En aangezien dit een gevoelig onderwerp is, en dit was een grapje, dames en heren. Dank u hartelijk nogmaals voor het luisteren naar deze X-Rated. En inderdaad, volgende week is er weer een nieuwe. Zometeen X-Ray, daarna nog een nieuwe Dr. Klangen doen. En kijk nog eventjes op de site of u wellicht genegen bent om donateur te worden van de Concertzender, want we hebben het nog steeds heel hard nodig. Ik kreeg afgelopen week ook weer door van mensen dat ze gedoneerd hebben en dat wordt heel erg gewaardeerd. Zodat we tot in lengte vandaag kunnen zeggen, volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. En voor nu, dag!

hele fijne track van Tournesol y Meat. Als je het tenminste zo uitspreekt. Tournesol uit 1994. Het album, dat is Kokotsu. En het label is Apollo. En dat was een sublabel van RNS Records. 1994 sowieso. Een jaar vol fantastische elektronica. Uit de house, techno en ambient hoek. Heel erg fijn. Tournesol uit een duo uit Denemarken. En we blijven nog even in Denemarken bij Peach Live. Maar dat zometeen. Eerst wil ik u natuurlijk van harte welkom heten bij deze episode van X-Rated. Tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois. Tot middernacht in X-Ray. En Denemarken heeft ook Peach Live inderdaad. En dat is Petra Skidstad. En Petra Skidstad brengt op 23 mei aanstaande een nieuwe EP uit. En daar gaat u nu een lekker track van bijna 9 minuten van horen. Dit is Peach Live met Mr. Medusa's Revenge Part 2. Het komt te staan op die EP. En die gaat gewoon Medusa's Revenge heten. Dit is Peach Live. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

iets wat Black Sites heet. En Black Sites is een project van Helena Houf. En samen met F-X, tenminste, ja, zo noemt de persoon in kwestie zich. Dus laten we het bij Helena Houf houden. Zij brengt in ieder geval in samenwerking met deze F-X een nieuw album uit. En dat gaat gebeuren op 27 juni. En dat gebeurt dus onder de naam Black Sites. Helena Houf, het gaat gebeuren op Trezor Records. U hoorde de track Flik hier met dubbel K. Hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nog heel eventjes doorgaan met de beuk van Acido Dominga. Althans, zo beuk is het ook niet. Maar in ieder geval wel erg lekker. Luister maar naar Coin of Heaven in de Panan Remix.

dit was Spherical Disrupted. En dat staat op een split album wat Spherical Disrupted heeft uitgebracht samen met Alarmen. En dat gebeurde op het Audiofob label en dat is eigenlijk gewoon Spherical Disrupted, oftewel Mirko Hendrich. Hij is Spherical Disrupted. Hij maakte deze track Alt Air en dit is, was dan degene die u hoorde, was de Local Interstellar Cloud Remix. En die werd weer gemaakt door die Empath. En die heeft op hun beurt weer een album uitgebracht op Audiofob Records. Er staat op het album Akia. En dat is dus die split met Alarmen. X-rated op de concertzender. En zo af en toe heb je van die albums die je echt veel te laat ontdekt. En dit is er één van. Een album van Ancestral Voices. Anders was die vast wel in de eindlijst over 24 terechtgekomen. Stuk voor stuk juweeltjes zijn te vinden op het album Forces of Consciousness. Dit is Ancestral Voices met Form Emerges.

Schitterend werk, echt schitterend, van Lucille. Jawel, de eindlijst in het album Lake Fire. Scott Morgan is Lucille en u hoorde dus inderdaad de titeltrack van dat nieuwe album. En het album wat er ook zeker mag zijn is het nieuwe album van Peter Bouwman. Destijds in de jaren 70 lid van Tangerine Dream op de allerbelangrijkste platen die ze gemaakt hebben. Zijn nieuwe album heet Nightfall en dit is Sailing Past Midnight.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En straks na 11 uur direct X-ray tot middernacht. Nu eerst terug naar 1980. Het project Silhouette 61. En dat kon zich dermate meten aan de beste absurdistische Neue Welle van die tijd. Silhouette 61 is een project van Tom Dokapil en hij zat ook in Wirtschaftswunder. Hier is Silhouette 61 met Milde Worte. En dat album werd straks, destijds uitgebracht op Zigzag. Silhouette 61.

Poznám pokrutnosti. I ty milosti. Samo svoj načrt izvaja.

Prepuščeni smo slutnja. In se oddajamo prevaram.

heel, heel, heel stil van worden. En blijven. Schitterend werk. Nieuw werk van Laibach uit Ljubljana. Laibach met, u hoorde, Meditation 2 en de epilogue. I know neither cruelty nor mercy. I only implement my plan. Het staat op het nieuwe project Alamut, wat verscheen via Mute Records. En Laibach, behalve zijzelf, de volledige band, was dit in samenwerking met een volledig Sloveens orkest. Een koor uit Iran en ook de dirigent van het orkest is een Iranier. Het was de bedoeling dat dit zijn première kreeg in Teheran. Maar ja, goed, we weten allemaal wat voor een regime daar zit. Dus uiteindelijk is het allemaal helaas niet doorgegaan. Maar ze hadden goede hoop, want ze hebben tenslotte ook in Noord-Korea opgetreden. Maar goed, het is toch we hebben te maken met een nog iets ander bewind, namelijk een islamitisch bewind. Dus dat is in ieder geval erg lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dus de première was in Ljubljana. Helaas heb ik dat live niet kunnen zien, maar dat zal bijzonder zijn geweest. Alamut, het nieuwe album, heeft zich sowieso al genesteld in de bovenste regionen van de eindlijst. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met wederom oud-gediende in de speler. Laibach, die is al heel erg lang bezig en nog langer zijn Throbbing Gristle bezig. Of waren Throbbing Gristle bezig, moet ik zeggen. Dit zijn opnames gemaakt uit 2005 in de Volksbühne Berlin op New Year's Eve 2005. Ook dat verscheen via Mute Records. Throbbing Gristle in de volledige incarnatie met Convincing People.

Don't.

Oef, is dat fraai of is dat niet fraai? Tunes of Negation. En Tunes of Negation is het nieuwe groepsproject rond Shackleton. Jawel, u hoort het goed. Dit was Shackleton met zijn nieuwe band, dus Tunes of Negation. Het ding komt 17 oktober uit. En dan heb ik het over het album Reach the Endless Sea. Daarvan hoorde u Nowhere Ending Sky hier bij X-Rated. En ik zei het vorige week al, het mag wel heel snel herfst worden, want de nieuwe Lost Seal is uit. Wat is dat een waanzinnig album. We hoorden vorige week al een track. In het vorige uur, als u bij tijds de concertzender had aangezet, hoorde u ook al een gedeelte van dit album bij Dream Scenes van Peter van Koten. En nu andermaal een track van het nieuwe album Equivalence. Dit is 2 van Lost Seal.

27 september. Dan is hij er. De nieuwste van Alessandro Cortini. De voormalige toetsenist van Nine Inch Nails. Alessandro Cortini met zijn nieuwe. En die gaat heten Volume Massimo. En daarvan hoort u vast de track Batsuore. Geweldig werk. Nieuw werk dus van Alessandro Cortini. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu 1 minuut te vroeg beginnen aan het tweede uur. Dan is het heel fijn, want dan duurt dat gewoon 1 uur langer. 1 minuut langer bedoel ik natuurlijk. Ha! Het is de Night of the Demon. Het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. Straks een heel mooi werk van Robert Henke in X-Ray. Dat allemaal straks om 11 uur. Maar nu eerst terug naar 1979. We hebben het over Toja. Kent u haar nog? Toja Wilcox. Sinds jaar en dag ook de vrouw van Robert Fripp. De eerste 20 jaar dat ze getrouwd waren, waren ze eigenlijk nauwelijks getrouwd. Want ze zagen elkaar maar eens in de maand of zo. Robert die woonde in Amerika en Toja die woonde in Engeland. Nu wonen ze inmiddels gelukkig saampjes. Gezellig. Toja Wilcox, haar eerste single, dat was Victims of the Riddle. En die, ja, die baarde nogal opzien, ook vanwege het hoesje waar een ongelooflijk nare mummie op staat. Een kind als mummie met de tekst: Is there a heaven? Is there a hell? Do both exist? Who can tell? Victims of the Riddle, Vivisection. Dit is het tweede gedeelte uit Victims of the Riddle. Hier is Toja bij X-Rated.

Zo eventjes tot de laatste snik. Wat een snik was dit. Echt ongelooflijk mooi. De snik die kwam van de Pakistaanse zanger Imran Dogar. En dit was afkomstig van de band Dusk. En Dusk komt ook uit Pakistan. Het is een death metal band uit Pakistan. Geloof het of niet. En die hebben één album opgenomen wat in deze sfeer is. En dat is dit album Contrary Beliefs die je hoorde. U hoorde daarvan Strange Sleep Sequence. Prachtig werk van Dusk hier bij X-Rated. Aanstaande donderdag dan hebben we een hele mooie avond in Paradiso Amsterdam. Een krautavond en dat alles om het 10-jarig bestaan van het Bureau B label te vieren. Nou, dat label dat hoeft u niet compleet te hebben, want de eerste aantal uitgaves waren voornamelijk heruitgaves van onder andere James Last en Catharina Valente. Maar later zijn ze helemaal de kraut- en elektronica hoek ingedoken. Dat mogen duidelijk zijn. En het zijn allang niet alleen maar meer reissues, maar ook wel heel veel nieuw werk van nieuwe bands ook. Om dat te vieren is er de aanstaande donderdag in Paradiso dus een avond waar opgetreden zal worden door Datashock en Camera. En die twee, dat zijn nieuwe bands die het oude krautgeluid tot zich hebben genomen, maar dan met een 2018-19 jasje, sausje. En de oude, echte Faust staat daar. Met nog twee leden, originele leden uit 1971 erbij. Namelijk Jean-Hervé Perron en Werner Zappi Diermeier. Aangevuld natuurlijk met nog tal van andere muzikanten. Faust zal daar optreden. Faust is ook de naamgever aan het genre krautrock. Gewoon omdat ze een track hebben opgenomen die krautrock heet. Die hebben we alles gedraaid in X-Rated. Maar nu wel Faust van het album So Far. Dit is Mommy is Blue. Hier is Faust.

Affirmative.

Wat een confronterende track was dit. Is dit ongelooflijk? 9-11 Dispatched van Proper Gol. Het staat op het album Paradise Land. Angstaanjagend, want de conversaties die u hoorde zijn gepleegd rondom de aanslagen van 9 september 2001. Inmiddels deze week, 18 jaar geleden, dat deze aanslagen Amerika troffen. Proper Gol met 9-11 Dispatched. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar het nu even hard, confronterend en meedogenloos wordt. Zometeen de dame van Hyde, maar eerst de dame van Pharmacon. Haar nieuwe album is uit, Dever heet hij. Dit is Pharmacon, Self-Irregulating System.

Ja, inderdaad, om te kotsen. En daar gaat het voornamelijk om in dit nummer. De teksten die voor dit nummer zijn gemaakt zijn niet geschreven, maar dat zijn dingen die geschreeuwd zijn naar de zangeres. Gewoon op straat door mannen die dat nodig vonden. Ik zal de teksten niet herhalen, maar u heeft natuurlijk wel het een en ander kunnen verstaan. Hyde is confronterend. De video die hierbij hoort ook. En die staat ook nog eens een keer vol met de gezichten van vrouwen die verkracht zijn. En zelfs het leven hebben moeten laten door dit soort individuen. Hell is Here, zo heet het album ook. En het hele album is één grote confrontatie. Dat moet ook live heel bijzonder worden. En gelukkig zijn ze geboekt voor Roadburn in april. Hyde, duo Hyde. Zo, de confrontatie is voorbij. We gaan het even wat rustiger aan doen met het nieuwste album van Monocube. Dat heet Substratum. En dat is een joint venture.

Live Garden was het project van George Dillon. D-I-L-L-O-N. En hij stierf in 1991. En dat was precies een jaar nadat het album waar dit vanaf kwam, uitkwam. Caught Between the Tapestry of Silence and Beauty. Zo heette dat album. Dat verscheen dus, zoals gezegd, op cassette in 1990. George Dillon overleed in 1991. En in 1992 werd het album door het label We Never Sleep als eerbetoon aan George op CD uitgebracht. En die zat nu in de speler. Alles eerder gedraaid en X-rated, maar wat is dit een pracht. Heel mooi werk van Live Garden. En daarvoor hoorde u het nieuwste album van Monocube. Dat allemaal hier bij X-rated. Waar we aan het einde zijn gekomen van deze X-Rated, maar er is nog veel meer fraais te beleven hier bij de Concertzender, namelijk X-Ray. Zometeen tussen 9 september. Ik bedoelde natuurlijk 11 september en nu zeg ik 9 uur en ik bedoel natuurlijk 11 uur. Maar goed, anyway, zometeen na 11 X-Ray. Daarin hoort u het volledige werkstuk Piercing Music van Robert Henke. En dat stamt alweer uit 1994. Integraal Piercing Music van Robert Henke. Zometeen tussen 11 en 12 bij X-Ray. Daarna een nieuwe Dr. Klangendoem. Overigens, daarover gesproken, volgende week is er een 3 uur durende Dr. Klangendoem te horen hier bij de Concertzender. Voorafgaand aan X-Rated, namelijk tussen 6 en 9. En dat alles in het kader van de aflevering nummer 303. De kenner die moet genoeg weten. Dat gaat over elektronica. En wat voor elektronica? Dat hoort u volgende week dus zondag hier bij de Concertzender. Zondagavond vanaf 6 uur. Vanaf 9 uur is er dan gewoon weer een nieuwe X-Rated. En om 11 uur een nieuwe X-Ray. Ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren. Fijn dat u erbij was en gekozen heeft voor radio die er te doet. En de mooie muziek die we hier brengen bij de Concertzender. Allemaal voor u. En natuurlijk voor onszelf. Nogmaals dank voor het luisteren. Dank ook voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. IJsweder, nader zomer dienende, is er volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Tot dan!

Don't put down.

Sven Veit met Harlequin, The Beauty and the Beast. En dat in Underworld's Alternative Remix. Fijn hoor, overal waar Underworld aankomt, dat wordt goud en dat wordt lekker. En dat geldt dus voor deze mix ook. The Beauty and the Beast, the Underworld mix. En het, u vindt het op Touch Themes of Harlequin, Robot en Ballet Dancer. En dat verscheen in 1995 via IQ Records. Een label wat sowieso heerlijke techno tot ons heeft gebracht. Sven Veit aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog meer moois in X-Ray tot middernacht. En we stampen even gelijk goed door. Alhoewel nog niet uit, 7 juni verschijnt de verzamelaar die Alan Ellion heeft gecureerd. We hebben het over de verzamelaar We Are Not Alone Volume 7 en die verschijnt via haar eigen B-Pitch. En die verzamelaar staat behalve één track van Alan Ellion die u vorige week al hoorde bij hier bij X-Rated en overigens ook in het vorige uur met Roll in Space Exposure. Nu een track van die verzamelaar van Reese Fulber. Hem kennen we onder andere van als compaan van Bill Leeb bij Frontline Assembly en Delirium. Dit is Running Out of Sand. Dit is Reese Fulber. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Viralia Planitia. En Viralia Planitia is Simona Della Morte. Officieel Italiaanse en woonachtig in Haarlem. Viralia Planitia heeft een prachtige track gemaakt, Cities of the Mind, die terecht is gekomen op de verzamelaar Dutch Electronic Masters 5. En dat is weer een hele serie, inderdaad. Het vijfde deel is al nu net uitgebracht via de Cosmic Musical Connection. En Dutch Electronic Masters is ook een festival, zoals vorig jaar in Best. En dat schijnt dit jaar ook weer te gaan gebeuren. Viralia Planitia, schitterende track hierbij, X-rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij het stevigere werk van Van Boom. Inderdaad, we hebben al eens een keer eerder een track gedraaid van deze 12-inch. Maar nu gaat hij eindelijk aanstaande vrijdag uitkomen. We hebben het over Van Boom, ditmaal featuring White Rose. Dit is Untethered en u vindt het op de 12-inch Newborn. En dat gaat verschijnen op 7 juni dus via Cease to Exist. Rechtstreeks uit Kuwait is dit Van Boom.

motoriek, waar de I is vervangen door een uitroepteken. Rate and Shape hoorde u. En dat is een nieuwe track die ze deze week hebben uitgegeven. Een digitale track. En die staat verder nog niet op een album. Motoriek, bestaande uit drie leden, waaronder Dirk Evans, onze echte oude Dirk Evans held. Vroeger van The Clinic en Dive. Motoriek, hier bij X-Rated. Met nu een nieuwe plaat van Michel Banabila op de draaitafel. We gaan het wat rustiger aan doen. Alhoewel je denkt, misschien is dat ook wel eens vrij stevig, want het is verschenen op het label Knekelhuis. Maar dit valt toch reuze mee. Het is een mooie ingetogen plaat van Michel Banabila. Unspeakable Visions heet u. En daarvan hoort u nu Viva Voce, nieuw werk van Michel Banabila.

Makis, Wah, Dizzle, Liquid, Utfikas, Yun, Mix, Rip, Wah.

Where are you?

zeer fijn. En ontdekt natuurlijk weer eens op die geweldige Mind the Gap verzamelaar. De nieuwste is verschenen bij het nieuwe nummer. En dat is inmiddels al aanbeland bij nummer 167. Mind the Gap 167. Wat u gratis krijgt bij een abonnement van de Gonzo Circus. Origineel staat het op het album Pass Lightly. U hoorde New Corroded met Gushing. Het duo New Corroded. Maar wij haalden het dus van de Mind the Gap verzamelaar. En ik vind dat het ook wel weer eens tijd is om een...

een track te draaien van de nieuwste Doppler effect. U heeft inmiddels al 2 electro tracks gehoord, maar dit is de duistere kant van Doppler effect. De nieuwe 12 inch heet Infinite Tetraspace. Dit is Computronium Doppler effect.

0: Het is lang geleden dat ik zulke gescheiden stereokanalen heb gehoord. Het lijkt wel zo'n oude Beatles of Rolling Stones plaat die in mono is opgenomen en later in nep stereo is uitgegeven. He, de zang aan de ene kant en de instrumentaties aan de andere kant. Hier hoor je de enige elektronische geluiden links en andere, hele andere elektronische geluiden aan de rechterkant. Maar Konrad Schnitzler heeft het zo bedoeld in 1976, toen de opnames zijn gemaakt voor de film Slow Motion. En u hoorde het vierde gedeelte van die LP, Slow Motion, naar 1976. Maar gelukkig opnieuw uitgegeven door Bureau B. Zo blijft het werk van Weilen Konrad Schnitzler natuurlijk nog steeds onder ons. En zo hoort dat.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur en daarna X-ray tot 12 uur. En we draaien nu No Songs Tomorrow. En dat is de titel van een 4-cd-box die is verschenen via Cherry Red. Met daarop allemaal synthwave en darkwave en minimal electro. En die is vernoemd naar een track van UV Pub. En dat is het project, of dat was het project, of is nog steeds het project, geloof ik, van J.K. White. Hij maakte in 1983 de LP No Songs Tomorrow. En die hoort u nu, het origineel en dus ook de titeltrack No Songs Tomorrow. Hier is UV Pub.

En dat was hem helemaal zoals dat hoort. CHVE, en dat staat voor Colin H. van Eekhout. En Colin is de frontman van Amon Ra, de Belgische metalband die furoren maakt. En hij zit ook onder andere in Church of Ra. CHVE, Colin van Eekhout. U hoorde hem in Eterniet. En Eterniet staat op het album Calvary. Ik denk niet dat het een heel album is, want het bestaat slechts uit deze track. Maar het is niet meer dan de moeite waard. Verschenen op Relapse Record, CHVE, hier bij X-Rated op de Concertzender. En het geluid wat u eigenlijk door de hele track hoorde, maar voornamelijk aan het begin en eind, is puur gemaakt, ritueel gemaakt met stenen. Prachtig werk, CHVE. En we blijven een klein beetje in dezelfde sferen met MPC, ook uit België. En die maakte een schitterend album met Peter Biergo. Dat heeft hij alles eerder gedaan. En toen heette ze Onus. Nu heet het album Onus. U hoort Unavoidable Darkness. MPC featuring Peter Biergo.

James Plotkin featuring Franz Streichler en Ruth Collins. James Plotkin, hem kennen we nog van OLD. En natuurlijk zit hij ook nog, ik heb hem onlangs nog live zien optreden op Roadburn met zijn Kneed. James Plotkin weet zich op deze track bijgestaan door Franz Streichler van The Young Gods en Ruth Collins. En Ruth Collins heeft ook veel samengewerkt met Mick Harris van Scorn. En Mick Harris doet ook weer mee op dit album van James Plotkin. The Joy of Disease heet het album wat in 1996 verscheen. U hoorde Hung on a Line. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we zijn aanbeland bij nieuw werk van Drew McDowell. En Drew McDowell kennen we als een van de leden die een geruime tijd deel heeft uitgemaakt van Coil. Hij heeft een nieuw album, A Thread Silvered and Trembling. En daarvan hoort u nu A Dream of Cartographic Membrane Dissolves. Nieuw werk van Drew McDowell.

Damon, zoals gezegd, onder andere leden uit Condor Chasma en The Star Pillow. Het album wat ze uitbrachten onlangs was Dust. Dit is All the Dead Dreamers. Damon. En u weet het, u kunt nog mailen. Tot 10 uur.

Fijn hoor, al die lange tracks. Dat wordt genieten tijdens het Hans Festival. En dat zijn geen liedjes van 2 minuten en 48 seconden. Dat mogen duidelijk zijn. Heerlijk werk was dit van Damon. Die zal optreden op het HANS Festival. Van het album Dust hoorde u All the Dead Dreamers. En waar ik persoonlijk heel benieuwd naar ben, is Esan Amissa. Esan Amissa is het project van Richard Knox. En Richard Knox weet zich in ieder geval op het nieuwste album bijgestaan door David Arms en Claire Knox. Ik weet niet of die meekomen, maar in ieder geval Esan Amissa zal optreden op het HANS Festival. Het nieuwste album heet For Burdened and Bright Lights. U hoort een gedeelte, want ook de volgende track duurt weer 20 minuten. Jawel, van Seagraves. En nogmaals, de mailbox die staat nog precies 9 minuten open. Als u kaartjes kans wil maken op 2 kaarten en 3 cd's van Norwegianism Records. Dit is Esan Amissa.

0: Voor meer schaft u het album aan. Een track van 20 minuten en daarna volgt een track van 22 minuten. Nieuw werk van A Son A Missa, dus project van Richard Knox. Helemaal geweldig. Heel erg benieuwd naar het live optreden. Live dus op het HANS Festival. 12 oktober, zaterdag 12 oktober in Cultuurcentrum. Herberg De Pol in Diepenheim. De mailbox die gaat dicht. Om 10:30 maak ik de winnaars bekend. We worden een gedeelte van Seagraves. A Son A Missa.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Hartelijk welkom. Tweede uur X-rated. Nog tot 11:00. Nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. En het is naar buiten. De herfst die draait op volle toeren. Dus steekt u vooral uw kaarsen aan. En vult u zelf een goede kelk. Blijf in ieder geval binnen en geniet van alles wat X-rated te brengen heeft tot 11:00. En daarna X-ray dus tot middernacht. Uit muziekland, bijzondere klanken van toen en nu. En daarom gaan we eerst terug naar 1983. Slimer K. Engels gezelschap wat niet veel heeft uitgebracht, maar wat ze hebben uitgebracht is van onnavolgbare kracht. Zoals deze single die ze hebben uitgebracht, en dat is een split 7-inch, die hebben ze uitgebracht in samenwerking met Neon, de band Neon. Slimer K is dit The Main Line uit 1983.

En ja hoor, weer een track van 51 minuten. U heeft van een ruime eerste 10 minuten kunnen genieten van dit fantastische werkstuk van Muur. M-U-U-R. Bod heet het album, Bod heet de track. Verschenen op Cyclic Law Records. Muur. En het is inderdaad een heerlijke muur van geluid voorafgegaan door een compleet ritueel. Straks wordt het weer ritualistisch. Het gaat nogal tekeer met al die rituelen. Vorige week hadden we al trepaneringsritualen. En dit keer het ritueel van een muur. Hier bij X-Rated op de concertzender. En behalve een ritueel hebben we ook een primeur vanavond. Namelijk een werkstuk wat gemaakt is door de heren Comes en Veldman. Dan heb ik het over Martijn Comes en Hessel Veldman. Hessel Veldman, dat is de eindredacteur van dit gedeelte van de concertzender. En Martijn Comes is natuurlijk de oud-collega van deze concertzender die ooit het programma Kraakhelder maakte. Heerlijk nieuw werk dus. En dat gaat pas eind van het jaar verschijnen of later dit jaar verschijnen op Bedouin Records. Het album gaat heten Epochs. Het wordt een dubbelaar. En Epochs gaat dus eind van het jaar verschijnen. En maar zal aanstaande donderdag op 3 oktober vast een acte de présence geven in Stijm in Amsterdam. Het gebouw waar ook de Lely zit. En dat is vlakbij station Lelylaan. Stijm is daar gevestigd en daar zal worden opgetreden dus door de heren Martijn Comes en Hessel Veldman en door Wart Slager. Het album, dat moet dus nog verschijnen, maar vanavond dus de primeur van het werkstuk met de fantastische titel The Final Value of the Indestructible Value of Panoramic Vision. Jawel, ga er maar aan staan. Hier is de primeur van Comes en Veldman.

dit is echt zo'n... Echt zo'n track die me eigenlijk altijd maar aan de herfst doet denken. Er zijn artiesten die me aan de herfst doet denken. Waaronder bijvoorbeeld Martin Bates. Die komt later terug. En bijvoorbeeld een Thor Lundfall. Maar ook diverse tracks van Anne Clark. Die horen zo echt vreselijk bij de herfst vanwege de melancholie. The Last Emotion hoorde u van Anne Clark van het album... Changing Places, wat verscheen in 1983 via Red Flame. Muzikaal bijgestaan door Vinnie Riley, oftewel de Durruti Column. Op de andere kant werd ze bijgestaan in diverse danstracks als Wally's en Sleeper in Metropolis door David Harrow. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En het is vrijwel 10:30. Mooi op tijd voor de winnaars voor het Hans Festival. 12 oktober aanstaande in Herberg de Bol in Diepenheim. Dat zijn Harm-Jan Geertsma en Jacques Moerman. Harm-Jan Geertsma en Jacques Moerman. Heel hartelijk gefeliciteerd namens Hans, het festival, Hans van der Velde, de persoon, X-Rated, de concertzender en wat dies meer zijn. Hoe het gaat, dat hoort u deze week wel via de mail en er ligt in ieder geval ook een stapeltje van 3 cd's voor jullie klaar in deze herberg van Norwegian Records. En nu nieuw en misschien een klein beetje ouder werk van Deutsch Nepal. Het nieuwste album heet Staring at My Wall. U luistert naar de titeltrack Staring at My Wall. En voor de tekst heeft hij even teruggegrepen naar eigen werk. Namelijk een track die hij met Roytoff heeft opgenomen. Terrible Place. Die tekst die hoort u in deze track duidelijk terug. Heerlijk, fantastisch nieuw werk van Deutsch Nepal, Staring at My Wall.

Wat een heerlijke track. Echt heerlijk, heerlijk, heerlijk. En de geluidjes die vliegen van links naar rechts. Dat heet stereo inderdaad. Maar daar wordt goed gebruik van gemaakt. Mandragora hoort u van Como Collectief hier bij X-Rated op de Concertzender. We hebben aanbeland bij Haidt. En Haidt is Daniele Guerini. Haidt brengt de Liar's Tell EP uit op het PAN-label. Hier is Inverted Vertigo.

0: hate it.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond. Het tweede uur X-rated. Alhoewel dat uur al bijzonder lang aan de gang is. Namelijk al 5 minuten. Ja, een beetje smokkelen en zo. De laatste track, die moest er nog even bij. U hoorde Sabled Sun met Spacewalk. En dat is nieuw verschenen op Cryo Chamber. En het staat op het album 2150. En Sabled Sun is Simon Heath. En hij is onder andere ook Atrium Carcary. X-rated dus. Nu terug naar 1981. Een bijzonder ontregelende 12-inch. Die werkelijk bij iedere noot die je hoort en bij ieder stukje dat je hoort, je eigenlijk steeds weer op een verkeerd been wordt gezet. We hebben het over het illustere en obscure Italiaanse duo Flo en Andrew. En die hebben het niet verder gebracht dan 1 12-inch op het Broadbean label. En het Broadbean label heeft het nooit verder gebracht dan 1 12-inch. Namelijk deze, Take Suicide, van de gelijknamige 12-inch. Hier zijn Flo en Andrew. Laat u even goed ontregelen.

Suicide.

Ten-Horned Beast. En die blijft zichzelf ook weer opnieuw uitvinden. Het vorige album was heel koud en afstandelijk. En dit heeft toch behoorlijk wat warmere klanken. Ten-Horned Beast met het nieuwe album Capra Hircus. De track How Pan Healed the Christ. Christopher Walton is Ten-Horned Beast. En we gaan van Engeland naar Denemarken. Unveiled. Het album Winter Songs. Nou, het weer buiten is niet echt winters. Het is meer herfst. Maar goed, we draaien toch een track van Winter Songs. Dit is Unveiled met Snakes and Spines.

Ja, Kevin Martin, oftewel The Bug, zal Kevin Martin of The Bug niet zijn als hij zijn goede vriend Justin Broderick ook uitnodigt. En dus staat de volledige Godflesh op het toneel van Le Guess Who. Heerlijk, Godflesh weer eens zien. Wat ze gaan doen, geen idee. Ik heb ze een keer Roadburn gezien, toen deden ze een hele album. Maar ik denk dat ze gewoon een dwars doorsnede dus misschien gaan doen. Dus misschien dat deze ook wel langskomt. Like Rats, dat stamt origineel van het album Street Cleaner. Wat in alweer 1989 verscheen via Earache Records. Een van de of twee curatoren zijn natuurlijk Iris van Herpen en Salvador Breed. En die hebben eindelijk weer eens Murkoff weten te strikken. Hij komt naar Nederland tijdens Le Guess Who. En daar ben ik persoonlijk ook heel erg blij mee. Dit is van zijn, wat mij betreft, beste album Cosmos. De track Cielo. Murkoff op Le Guess Who 2019. Blijdschap.

0: Oh, wat geweldig. De Mexicaan Fernando Corona, oftewel Murkoff. Dit was Cielo van zijn album Cosmos. En ik heb Murkoff meerdere keren gezien, maar het is iedere keer weer prachtig. Maar de meest bijzondere keer, die wil ik u even nu niet onthouden. Die heb ik mogen zien samen met Arjen Grolleman. En we waren uitgenodigd door de platenmaatschappij om een feestje te vieren in Brussel. En daartoe organiseerden ze een treinreis van Amsterdam naar Brussel en weer terug op dezelfde dag. Twee artiesten zouden een concert geven. Eén op de heenweg en één op de terugweg. De terugweg die werd gedaan door Murkoff. Moet u indenken dat je daar dan zit in zo'n trein, waar overigens heel veel stoelen uitgehaald werden. Er waren mooie luxe fauteuils voor in de plaats gezet. En het was een soort partytrain natuurlijk. Maar goed, voor heel andere doeleinden nu. Want Murkoff die trad midden in die trein op. En dan zit je dus, de hele trein was verduisterd. En dan zit je dus alleen maar naar de lichtjes buiten te kijken. En het landschapje in het donker wat aan je voorbij trekt met deze klanken van Murkoff. En dat samen met Arjen Grolleman. Dat is iets om nooit te vergeten. Gelukkig Murkoff dus op Le Guess Who. En ja. Nu lijkt het alsof het allemaal weer mislukt door de apparatuur. Maar dit was mijn fout. Ah, komt-ie.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Zoals gezegd, 3 november, meer Le Guess Who hier in X-rated. Nu tot 11 uur, al het moois van toen en nu en daarna nog veel meer fraais in X-Ray. We gaan eerst terug naar, nou, dat is ook alweer een tijdje terug. Ze hebben maar liefst 2 singles mogen maken en verder dan dat is het niet gekomen. Deze is uit 1987, de tweede single van de band Gunsheid. En sommige bands, ik snap het echt niet, waarom maar 2 singles? En ze zijn ook allebei nog geweldig ook. En dan stoppen ze ermee. Gunsheid van de 12-inch Hammer is dit Traitor.

helemaal geweldig zeg. Oh, prachtig werk van Tangerine Dream. Mysterious Semblance at the Strand of Nightmares. Dat staat op het album Phaedra, wat in 1974 verscheen via Virgin Records. En het geheel kunt u ook natuurlijk terugvinden op de prachtige box. In de prachtige box In Search of Hades. Overigens treedt Tangerine Dream op aanstaande donderdag in de Boerderij in Zoetermeer. Gaat dat zien, het is het enige concert van Tangerine Dream in Nederland. En ik heb ze vorig jaar op het Dekmantel Festival mogen zien. En ik had wat reserves en die heb ik allemaal overboord moeten gooien. Want het was meer dan geweldig. Tangerine Dream. Ik verwacht er ook veel van, alhoewel ze deze track waarschijnlijk dan weer niet zullen spelen. En het is overigens ook helemaal niet meer de originele band. Natuurlijk allemaal andere leden. En daarom was ik iets wat sceptisch. Maar nogmaals, dat heb ik overboord gegooid. Nieuw werk nu van Chaotalion. Dat is het werk van Alexander Marco. Zijn nieuwste heet Asap Yaris. En dat verscheen via Krater Recordings. Met de prachtige titel 2700 Rain 0072. Dit is Chaotalion.

Hier krijg ik altijd echt verschrikkelijk koud van. Kippenvel all over. Stolen and Contaminated Songs, het album van Coil. En dit was de track Hole Fall. En dat staat vol met boodschappen die Jeff Rushton, oftewel John Balance, heeft gevonden op zijn antwoordapparaat. Geweldig werk van, ja, en ook luguber werk van Coil. En waarom deze nu weer? Omdat die eindelijk opnieuw wordt uitgebracht. En er zijn vele dingen van Coil die eigenlijk helemaal tegenwoordig in ieder geval niet hadden moeten uitgebracht. Omdat ze werkelijk uitgemolken worden tot en met. Maar deze verdient inderdaad een heruitgave. Stolen and Contaminated Songs komt eind november uit via Cold Spring Records. En ook voor het eerst op LP. En ik denk dat degenen die hem origineel op CD hebben, misschien ook die CD wel willen hebben, aangezien deze, alhoewel het bij mij nog meevalt, maar ze worden bijna allemaal aangetast door de zogenaamde CD-rot. Fijn, lekker dan. Goed, maar er komt dus een nieuwe versie van uit Coil. Dit is X-Rated op de Concertzender. En de eeuwige vraag die altijd gesteld wordt, natuurlijk wanneer er een mes een lichaam in gaat: does the knife cry when it enters the skin? Autopsia weet het antwoord.

conscience.

Is it the feeling?

0: could be my pleasure.
1: You could be my pleasure.
0: You could be my

Knettergek, heerlijk, zoals het hoort. De Neuve, de nieuwste. Het is een 12-inch push rock'n'roll. En u hoorde push rock'n'roll van deze 12-inch. André Bach en Mark Tegenvos, zij vormen De Neuve. Ze komen helemaal uit de begintijd van de Ultra en hebben samen in Dead Wheel gezeten, altijd even tegen draads geweest. Onder andere doet ook Joop van Brakel mee, die ooit furore maakte met Nasmak. De Neuve, ook dat werd uitgebracht op Blowpipe Records. En nu is hij echt officieel uit, de nieuwste van Alessandro Cortini. Volume Massimo heet hij. Dit is Momentine.

0: Heerlijk. Duurt nog veel langer. 13 minuten in totaliteit. Maar de tijd dringt. Het is namelijk al 10 uur geweest. Confluent Phase hoorde u van het album Ad Astra. En dat verscheen via Text Records. Prachtig werk van Confluent Phase.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom bij het tweede uur X-rated nog op deze zondagavond. Precies, laat die honden maar blaffen, laat ze buiten of binnen, want het is wel heel erg hondenweer zo hier en daar. Geniet van alles uit experiment van toen en nu. Zometeen gaan we een kleine terugblik doen aan het Hans Festival in Diepenheim gisteren. Maar voor het zover is, eerst een triest bericht dat deze week bekend werd dat John Giorno is overleden op 82-jarige leeftijd. Het is op zich wel een mooie, respectabele leeftijd. De dichter John Giorno, hij is van grote invloed geweest en heeft ook heel erg veel vrienden in de muziekwereld. Ik noem bijvoorbeeld mensen als David Johansen, William Burroughs of Lee Ronaldo van Sonic Youth. De lui van de mensen van Coil, Michael Girard van Swans, de mensen van Cabaret Voltaire, Diamanda Galas en noem het allemaal maar op. Hij was erg actief in de homobeweging en heeft zich ook ingezet voor de strijd tegen AIDS. Van grote invloed dus geweest. En zijn eigen band die formeerde die in de jaren 80, de John Giorno Band. Scum and Slime heet deze track. Muzikaal misschien een klein beetje buiten het normale X-rated gebeuren, gezien het rockgehalte. Maar ik vond het toch duidelijk dat hier aandacht aan besteed moest worden. Rest in peace, John Giorno.

nu kippenvel en gisteravond kippenvel bij Hassan Amissa. Hassan Amissa trad gisteravond op het Hans Festival, HANS, in Herberg De Pol in Diepenheim. Daar heeft u vorige week alles over kunnen horen, of 2 weken terug. In ieder geval, Hassan Amissa, die trad daar op en gaf werkelijk een echt kippenvelconcert. Dit is van het album The Gatherer. En u hoorde daarvan Jason Molina's Blues. En dat is natuurlijk opgedragen aan Jason Molina. Overleden en eigenlijk zijn alter ego was Songs Ohio. Prachtig werk van Hassan Amissa. En als u geen genoeg krijgt van Hassan Amissa, wat ik me heel erg goed kan voorstellen, dan kunt u meer horen van het nieuwste album in X-Ray straks na 11. Samen met het nieuwste album van Dustbug. Vonkel nieuw werk dus allemaal in X-Ray. Maar dat is straks. Nu we het toch over het Hans Festival hebben. Een heerlijk kleinschalig festival in the middle of nowhere. Dat wel, maar het is werkelijk een fantastisch, echt een heel erg leuk festival. En inderdaad, wat ik al zei, kleinschalig. Zodat je ook in contact kan komen met de artiesten. En zo heb ik leuke gesprekken gehad met de mensen van Hassan Amissa. Maar bijvoorbeeld ook met Daimon uit Italië. Die hebben gisteren een nieuw soort mini-album uitgebracht. Het is eigenlijk meer een single, duurt ongeveer 25 minuten. Maar het is prachtig. Remedies for a Foggy Day. U begrijpt het, we blijven in melancholische sferen met Silent Organ. Dit is fonkelnieuw werk van Daimon.

en nog meer kippenvel bij het concert van Ore. Dat is O-R-E, dat staat niet voor Ordo Rosarius Equilibrio. Nou ja, toevallig ook wel. Maar Ore is een duo, of het is eigenlijk één man uit Engeland. En die maakt alle geluiden met een tuba en resonerende gongs. En gisteren werd hij bijgestaan door Sophie Cooper op trombone. Werkelijk een schitterend concert. In 2017 bracht hij zijn LP Belatedly uit. Ore en met Sof hoorde u. En ook die trad dus op dat Hans Festival. Dank aan Hans van der Velde voor het geweldige festival. We hebben genoten met z'n allen. Het is 10:30 geweest. U luistert nog steeds naar X-Rated op de Concertzender. Met allemaal een worp uit de. Of een keuze uit de laatste worp. Die Lina Baby Doll heeft gedaan. Oftewel Deutsch Nepal. De verzamelaar Homo Strepitus. Daar heeft hij een aantal muzikanten op zijn eigen tracks losgelaten. Zoals Brighter Death Now. Trepaneringsritualen. Die hoorde u vorige week. Raison d'être, Mordhound, Collapse en deze Roitov, Odd Paul Tenebré. En als u goed luistert, dan hoort u dat het de basis is geweest voor een latere track van Roitov. Nogmaals, u vindt het op de nieuwste verzamelaar Homo Strepitus, uitgegeven door het label van Deutsch Nepal Entartete Musik.

zo in zijn geheel, zoals dat hoort. Behalve de nieuwe Deutsch Nepal en de voorgedraaide compilatie is er ook een materiaal verschenen uit vervlogen tijden onder de titel Vintage Muziek van From Deutsch Nepal. U hoorde de track We Are The Angels. En deze track, ja, eigenlijk als ondertitel Gabriel moet ik nog erbij vertellen. Maar deze track die stond eigenlijk als basis voor een track die hij heeft gemaakt met The Moon Lay Hidden Beneath the Cloud. A Cloud. Dat is te horen en zijn eigen vocalen zitten nu over deze track. Deutsch Nepal, Vintage Music from Deutsch Nepal. Ook verschenen via Entartete Muziek. Nog een kwartier X-rated op de concertzender, daarna X-Ray. En even terug in de tijd met een klassieker 2004. Vaker gedraaid in X-rated, maar als het zulk triestig herfstweer is, dan grijp ik

1081 in de playlist. Ja, we hadden weer een aantal mensen die ons moesten verlaten de afgelopen week. En één daarvan was natuurlijk de paus. Jawel, vandaar dat Andreas Dorau van die Marina's en zo op de draaitafel lag. De eerste single was destijds Der Lachende Papst. Een 7-inch wat in 1981 verscheen op Tzik-Tzak. Andreas Dorau zonder die Marina's. Het was destijds dus inderdaad zijn eerste single. De Lachende Paus. Nou, Paus Franciscus, het gaat je goed. Dit is X-Rated op de Concertzender. En we hebben nu een album in de speler zitten van de Zwolse Fabriek. Inderdaad, de Fabriek heeft een nieuw album uitgebracht. In eigen beheer weer, op het eigen label van de Fabriek. Namelijk gewoon de Fabriek. En die heet Krautsalaat. En krautsalaat, dat is eigenlijk heel lekker. Dat is een salade rond witte kool gemaakt. Maar het is ook natuurlijk een referentie naar het genre kraut. En dat komt omdat zij kennis hebben gemaakt met Steve Schreuder. Steve Schreuder heeft destijds had zitting in Tangerine Dream. De albums Alpha Centauri en Zeit deed Steve Schreuder op mee. En ging daarna ook nog eens een keer even zitting hebben in Ashra Tempel. Wel nu, ook leden van Mechaniek Commando doen nog mee op dit album. Wel, het is dus echt een fantastisch album. Heel erg in de krautsfeer. Opgenomen van 1972 tot 2024. Dus een rijke variatie aan klanken bij dat nieuwe album van De Fabriek. Dit is Temperance.

0: het Noorse duo Belayer en de Schotse violiste Sarah Jane Summers vonden elkaar op het album Ilri. En dit was de track Sverm. En deze track is te vinden, en daar haal ik hem ook nu van af, de nieuwste Mind the Gap verzamelaar. Inmiddels zijn we aanbeland bij nummer 172. Mind the Gap, een uitgave van de Gonzo Circus. Die overigens nog steeds Kaap Gonzo hebben. Een fantastisch programma hier op de Concertzender. Belayer en Sarah Jane Summers.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het is inmiddels 3:10, dus iets te laat het tweede uur. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan gewoon lekker door tot 11 uur. En sterker nog, we gaan daarna nog door tot 12 uur in X-ray. En deze week, behalve de paus, ontviel ons ook David Thomas. En dat was sinds jaar en dag al het boegbeeld van de band Père Ubu. En helaas is hij niet echt oud geworden. En helaas is hij nu niet meer onder ons. Père Ubu heeft veel moois gedaan. Maar viel vooral op door, wat mij betreft in ieder geval, het allereerste album The Modern Dance. Daarom nu de titeltrack, The Modern Dance. Rust in vrede, David Thomas.

Heerlijke tribal rituelen van Ashtoreth en Penumbral Aether. En dat zijn respectievelijk Peter Verwimp en Nicolas van Meerhagen, oftewel MPC uit België. Zij vonden elkaar op het album Night en dat is verschenen via Winter Light Records. Geweldig album op een geweldig label. U hoorde de titeltrack Night, Ashtoreth en Penumbral Aether, hier bij X-Rated op de concertzender. Maar nu op de draaitafel OH. En OH, dat is OH en dat staat voor Ontario Hospital. Een stevig, maar dan ook behoorlijk stevig gezelschap die het album No Contact maakte. En dat verscheen in origineel in 2020 alleen maar op cassette. En dat is heruitgegeven door het label KR3. En op een dubbel LP, gelukkig. De titel is nog steeds No Contact. Dit is Ontario Hospital met Power Starved Human Waste.

Breaking.

0: weiß die Farbe des Todes ist, dann ist schwarz die Farbe des Lebens.
1: Zo, dat is even de absolute waarheid. Op het dubbelalbum The Absolute Supper. Een geweldige dubbelaar die verscheen in 1997 via het helaas ter ziele zijnde Cold Meat Industry. MZ412 met NBS Act 1 Begrafning. MZ412 hier bij X-Rated. Met semi-nieuw werk uit 2024 is nog niet zo heel erg lang, is niet zo heel erg oud nog. Het duo NPVR, en dat staat voor Peter Rehberg, God hebben ze ziel en rust in vrede, en Nick Kolk Void. Peter Rehberg, ook bekend als Pita en de eigenaar van Editions Mago, het label, en Nick Kolk Void van Factory Floor. Zij brachten twee LP's uit samen en eentje daarvan, dat is de laatste, dat is 3334. Hier zijn NPVR, oftewel Peter Rehberg en Nick Kolk Void in OK, But No.

0: Blaine L. Reininger, ex-zanger en violist van Tuxedo Moon. Dit was een track van het album Night Air. En dat verscheen in 84. U hoorde Mystery and Confusion. Blaine L. Reininger die stond vandaag in Tivoli Vredenburg voor een concert. En ik wou dat ik daarbij had kunnen zijn. Maar ja, X-rated, hè? En dat heeft natuurlijk voorrang voor u, de luisteraar. Maar natuurlijk ook een beetje voor mezelf. Maar gelukkig heb ik hem de laatste keer dat hij optrad in Nederland in Paradiso Amsterdam gezien. En het was een fantastisch concert met veel Tuxedo Moon tracks. Dus laten we hopen dat hij dat vandaag ook weer gedaan heeft. En voor Blaine L. Reininger hoorde u Shibalba. En Shibalba komt uit Griekenland. U hoorde een track van het album Necrologie Sinistre. En dat gaat verschijnen, namelijk op 30 april, dus dat is over 3 dagen al, op Cyclic Law. U hoorde Shibalba met Sinistra Praxis 8. En daarvoor dus NPVR, oftewel werk van Peter Rehberg en Nick Kolk-Voigt. Zometeen is er X-Ray en dat is een hele fijne, dat is een hele diepe ambient track. 1 groot lang stuk, namelijk Music for Bus Stations van Rod Model. Nou, als iemand dat kan, lange, hele lange, lekkere ambient stukken maken, dan is het wel Rod Model. U hoort Music for Bus Stations in zijn geheel integraal, zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Fijn dat u er allemaal bij was. Deze uitzending is direct na 11 weer terug te luisteren tot Sint-Jutemus. Dus gaat dat doen. Dan hoort u toch, ja, als je hem 2e keer luistert, hoor je vast nog weer andere dingen dan dat je de 1e keer hebt beluisterd. En de playlist die staat volledig op de site van de concertzender. Ik dank u allen hartelijk nogmaals voor het luisteren en alle reacties ook die ik heb mogen ontvangen. Dat doet goed. Geniet van de komende week. Het wordt een deels zomerse week. Volgende week dan treedt om 9 uur 's avonds de herfst weer in. En dat getuige de zondagavond op de tuigen. Jawel. En om de zondagavond op de tuigen. Dan zijn we er weer. Volgende week. Zondag. 9 uur. Tot dan. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪、
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated.

Ja, en toen was hij ineens afgelopen. Dat heb je met dat soort platen af en toe. Best jammer, want van mij had het nog wel even mogen doorgaan. Deze Dan Zamani en Tim Taylor. Een ongetitelde track van de vierde editie van hun Planet of Drums project. En dit stamt uit 1995. Dan Zamani en Tim Taylor vormen ook de Pump Panel. En daar moeten we binnenkort toch ook weer eens mee openen. Dat is ook altijd heerlijk werk. Dan Zamani en Tim Taylor aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur vanavond en daarna nog X-Ray tot middernacht. En nu een nieuw werk van Alan Ellion. Alan Ellion doet het weer met een eigen track op de zevende verzamelaar die onder de titel We Are Not Alone wordt uitgebracht op haar eigen B-pitch. En die komt 7 juni. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, John Tejada samen met Plaid. En zij hebben een soort dubbel single uitgebracht. Bittersweet en de Freeways EP. En u hoorde Freeways van die EP die onlangs verscheen. Heerlijk werk van John Tejada en Plaid. Of Plaid moet ik eigenlijk zeggen. En wat nu eindelijk ook uit is, is het nieuwe album van Jeff Mills. Infinite Redshift. Dat is een track die op het nieuwe album staat. The Trip Enter the Black Hole. En dat is natuurlijk ook weer verschenen via Axis Records, het label van Jeff Mills. Hier is hij, onze oude underground resistance held, Jeff Mills.

rechtstreeks uit Tunesië. Of eigenlijk niet helemaal, aangezien deze geboorte. Geboren is in Tunesië, maar woonachtig tegenwoordig in Duitsland. We hebben het over Tarouk. En Tarouk is eigenlijk Tarek Zarouk. En Tarouk maakte een album Darts and Kites via het Duitse Deno Valley Records. Deno Valley, mag u ook zeggen. Die Gwesh hoorde u van Tarouk hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu even ruim aan maken voor een goed stukje space. Met zometeen het nieuwe album van Ramp. Maar eerst zijn hier Remy en Dekker. Oftewel Remy Stromer en Peter Dekker. Dekker is dan met A omlaut geschreven als artiestennaam. En Dekker is gewoon Dekker. Met een E dus en dubbel K. Tijdens de pandemie, tijdens de coronapandemie, toen alles op slot zat, besloten ze op 19 december in 2020 om een concert te geven. Namelijk in de studio die BIS heet, naar Abyss, B-Y-S-S, van Bas Broekhuis. Daar hebben diverse artiesten opgetreden en het concert van Remy en Dekker is nu uitgegeven via het label van Remy, namelijk Deserted Island Music. Live at BIS, en u hoort nu Club Bizarre. Hier zijn Remy en Dekker.

En dit gaat zo nog heel lang door. Heerlijk nog 13 minuten. Maar we hebben meer te gaan in X-Rated. En ik kan u vertellen dat ik zeer binnenkort een X-Ray ga opnemen met het werk van Ramp. Ik moet zeggen Ramp, want ik zei altijd Ramp, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben keurig terechtgesteld. Hoe noem je dat? Terechtgesteld? Terecht gewezen, dank u zeer Harold. Terecht gewezen door Stephen Parsick dat het gewoon een ramp is. Zijn nieuwe album heet Havoc en u hoorde een deel uit de titeltrack Havoc hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu even wat minder gaan spezen en wat meer de duisternis ingaan met Richie Culver. Hij heeft een album uitgebracht, dat terechtgesteld. Terecht gewezen, dank u zeer Harold. Terecht gewezen door Stephen Parsick dat het gewoon een ramp is. Zijn nieuwe album heet Havoc en u hoorde een deel uit de titeltrack Havoc hier bij X-Rated op de Concert.

Noise, de harsh noise, de power electronics scene, heeft hij bereid gevonden om zijn tracks te bewerken, zeg maar. En deze track is bewerkt door Violent Shogun. Violent Shogun in een ongetitelde track van Richie Culver. Het staat op het album Born Coast. Houd u vast, dit is mooi.

0: Galati, hoorde u. Het nieuwe album heet Cold as a February Sky, verschenen via het Italiaanse Glacial Movement. Roberto Galati in Gazing Up to the Mountain Tops.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom bij tweede uur X-Rated tot 11 uur. En straks heel veel moois in X-Ray tot middernacht. En nu eerst terug naar 1980. Ik vond het de hoogste tijd om weer eens Throbbing Gristle op de draaitafel te leggen. Een veelgedraaide track van mij door de jaren en jaren heen is de B-kant van een... Of eigenlijk is het een dubbele A-kant. Aan de ene kant een 7-inch met aan de ene kant Adrenaline en aan de andere kant Distant Dreams Part 2. En vooral die, daar gaat het mij om. Dat vind ik echt zo'n geweldige track. Distant Dreams Part 2. Natuurlijk verschenen op Industrial Records. Dit is Throbbing Gristle.

wat zijn dit toch een helden. Ik heb het over Traum. Het album Sichkan. En Sichkan verscheen in 2003. Je hoorde het derde gedeelte van Sichkan van Traum hier bij X-Rated op de Concertzender. En van 2003 schieten we eventjes naar 2010. Toen kwam het album, het tweede album en helaas het laatste album. Kan je nagaan hoe lang geleden al. Van Le Testament de la Lumière. Helaas is het nooit verder gekomen dan twee albums. Het tweede album verscheen via Steinklang. En dat album dat heette Echoes Out of Time. Dit is Le Testament de la Lumière met The Wind Tales from Forgotten Times.

Ja hoor, dat is er weer een voor de eindlijst. Het album van Purgate. En het Purgate is Frederik Amboer. En hij is... Frederik Amboer is Arboer, moet ik zeggen. Is het geesteskind achter het label Aesthetical, maar voornamelijk achter Cyclic Law. Op het label Aesthetical heeft hij het album Transcend deze week uitgegeven. En daarvan hoorde u Dawn Purgate hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we het even gaan hebben over een festival wat gehouden gaat worden in de Resistor in Leiden. Het derde Crude Transmission Festival. En dat wordt gehouden op 25 en 26 mei aanstaande. En dat is dus komend weekend, zaterdag en zondag. Het is een festival met noise en heavy electronics. Er treden maar liefst een ruime 15 acts op. Verspreid over 2 dagen die nogal in de heavy electronics en de harsh noise en de power electronics te vinden zijn. Een prachtig festival en ik kan er helaas zelf niet bij zijn. Ik ben er een weekje tussenuit vakantie en ik ben bij de Wilde Jaakt bijvoorbeeld in Vera in Groningen te vinden met mijn lief. Dus ik ben er helaas niet, maar mocht u het in de gelegenheid zijn, gaat u dat festival even uitchecken. Crude Transmissions 3. En het is niet alleen maar dat je zegt van heavy electronics en harsh noise. Ook diverse artiesten treden op die het ietsje minder heftig doen, zoals Ural. Ural uit België. En u hoort nu een track One Further Away. En dat staat origineel op het album Words to Become Another. Hier is Ural.

0: En dat was Death in June aan het einde van deze episode van X-Rated. Te horen Giddy Giddy Carousel. En dat verscheen in 1989 op The Wall of Sacrifice. Death in June, oftewel Douglas P. Die zich deze track in ieder geval weet bijgestaan door David Tibet en Rose McDowell. De Engelszang die je hoorde was Rose McDowell. Death in June, dus aan het einde van deze X-Rated. En hiervoor kon u luisteren naar een gehele track en een gedeeltelijke track van het nieuwe album van Martijn Homan. Gaandeweg heet dat en dat verscheen via hun eigen Universaal Kunst. Een werkelijk schitterend vormgegeven album met een prachtig doosje eromheen, een boekwerk en heel veel dingen erbij die het lezen en het bekijken waard zijn. Een schitterend werk van Martijn Homan. U hoorde de track Atmosphere. En dan hoorde u ook nog Richard van Dellen van De Fabriek op de trompet. En een gedeelte van de track Biosphere. Martijn Homan dus met Gaandeweg. En check dat album, het is prachtig. En daarvoor dus You're All. Dat gaat spelen op Crude Transmissions 3 in Leiden. Maar zometeen is er nog een prachtige uur, al zeg ik het zelf. X-Ray tot middernacht. En u hoort rechtstreeks uit Rusland het project Kof Ante Trier. En dat is het project van Guram Tarua. U hoort diverse tracks van 4 albums getrokken. En die zijn verzameld op het album Research Chronicles 2007-2009. Dus allemaal werk uit die tijd. En dat is uitgegeven in 2011. Schitterend werk. Verzengende elektronica's hoort u zometeen in Kof Ante Trier in X-Ray. En daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendom. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Wellicht tref ik een aantal van u aanstaande woensdag in Vera in Groningen voor Die Wilde Jaakt. Je weet het maar nooit. Ik weet in ieder geval van Jacques dat hij er is. Leuk, dan tref ik je daar, jongen. En wat mij betreft, tot volgende week. Ik ben de hele week op een kleine vakantie met mijn lief. Dus misschien heb ik volgende week wat minder tijd om dingen samen te stellen. En dan draai ik gewoon wat langere tracks. Maar ik ben er in ieder geval. Volgende week, de nieuwe X-Rated. Tot dan. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Oh, heerlijk. Johannes Heil. Calling. En dan Calling Part 1. En dat verscheen in 1998 via Kanslerambt Platten. Johannes Heil, Calling. De man heeft vreselijk veel gemaakt. Sommige tracks zijn echt werkelijk fantastisch. Dit is er eentje van. Calling van Johannes Heil. Luister naar de Concertzender. Heel fijn dat u er al wel weer bij bent. Want tot 11 uur is dit X-rated. En daarna nog veel meer fraais tot middernacht in X-ray. En tot die tijd, hier in het eerste uur, alleen maar nieuw werk. Straks in het tweede uur ook veel nieuw werk. Waaronder de primeur, de première van de nieuwste Atomine Electrine. Of Atomine Electrine, zoals u wilt. Maar nu eerst fonkelnieuw werk van David Sumner. Dit is Function, dat is tenminste zijn alter ego. Het nieuwe album heet Existenz 1. Dit is Ertrinken en dat verschijnt via Tresor Records. Dit is Function, dit is X-rated. Allemaal een hele goede avond.

Humanoid. De heren Dugans en Cobain. En die kennen we ook als Yeag. En die kennen we ook als The Future Sound of London. Dit keer natuurlijk onder de kinderincarnatie van Humanoid. U hoorde ST8818R. Humanoid. Het staat op de geweldige 12-inch serie die uitgebracht is door het Belgische label Detuned om een 10-jarig bestaan te vieren. En op deze staan nog veel meer juweeltjes zoals Air Liquide, Luke Vibert en de Cosmic Commando. En die Cosmic Commando die spettert er ook uit. Die komt misschien volgende week al even voorbij. Dit was Humanoid. En dan is het nu hoogste tijd voor Die Wilde Jagd. U krijgt de volle 13 minuten van de track Morgenrood. Morgenrood is verschenen in 2015. Hij is nu door de remix Mal gehaald. En dat is in goede handen als het sowieso bij Ancient Methods terechtkomt. Vorige week hadden we ook al een Ancient Method mix. Nu wederom Die Wilde Jagd. En gaan ze ook zien op Roadburn. Daar komen ze ook. Dit is Morgenrood in de Ancient Methods remix.

Ancestral Voices hoorde u van de Samhain EP en u hoorde Von Har. Het is uitgebracht op het label The Fifth Kingdom en Ancestral Voices is Liam Blackburn. Schitterende 12-inch, ook met een ontzettend mooie hoes en een hele mooie sticker er ook nog eens een keer bij. En dat allemaal hier bij X-Rated. Alhoewel ik van de hoes en de sticker natuurlijk helemaal niets ziet. Maar de muziek, nogmaals, die mag er zijn. 3 tracks vindt u op deze 12-inch. Luister naar X-Rated op de Concertzender. En nu even ruimbaan voor mijn goede collega en vriend Roel Jansen van het programma Space Exposure. Deze naam gebruikt hij ook als artiest. Hij heeft natuurlijk al eerder een briljant album uitgebracht. En dat album hebben we hier ook al natuurlijk voorbij laten komen. En dat heeft Roel in zijn eigen programma natuurlijk ook gedaan. The Subliminal Serval. En nu is er dan de nieuwe EP. En daarvan gaat u nu luisteren naar Dystopia. De EP die heet Off the Beaten Track. En u vindt het op Berserk Records. Let op, alleen digitaal verkrijgbaar. Maar oh, wat schitterend. En het beukt er goed op los. Dit is Space Exposure.

Kippenvel. De zang en de muziek van Phil Von. En dan hebben we het over Phil Von van Von Magnet. Zijn nieuwste album heet Made Under Clouds. En er is een dubbele versie van uit. En daar zit een extra album bij. En dat heet Von Nimbus. En daarvan hoort u deze track, Chloe. Een en ander verscheen via Ant Zen Records. In samenwerking met Zona Records. Prachtig werk van Phil Von.

0: En dat brengt ons bij het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is nog veel meer. En dat is X-Ray, zometeen tussen 11 en 12. En het is herfst buiten. De herfstmachine draait op volle toeren. Daarom herfstige klanken van The Golden Oaks. U hoort twee tracks van hun album Autumn Testament. En dat verscheen in 2015. En het wordt nog veel meer herfst met Northern Valentine en P.D. Wilder. Twee tracks van hun gelijknamige album. En dat verscheen in 2008 op Gears of Sand Records. Dus The Golden Oaks en Northern Valentine plus P.D. Wilder zometeen in X-Ray. Volgende week is er weer een nieuwe X-Rated. Dan geven wij kaarten weg voor een Noodle Bar evenement in Worm in Rotterdam met onder andere Monopoly en Heinbach. Dat is de 15e, dan de 22e. Dan is het de beurt aan de loodzware kersteditie van X-Rated. De week daarop, de 29e, het eerste gedeelte van de eindlijst. De beste van 2019. En dan 5 januari 2020, dan zitten we bij de top van de beste lijst, want ik deel hem weer in tweeën. Dan de week daarna een reguliere en de week daarna de 19e, zoals ik al zei, met een aantal tracks voor Arjen Grolleman 10 jaar geleden. Voor nu heel erg veel dank voor het luisteren naar deze X-Rated. Fijn dat u erbij bent en ook hartelijk dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen van diverse kanten. Nu dus X-Ray met de Golden Oaks, Northern Valentine en P.D. Wilder. En voor nu, heb een mooie week. Het blijft voorlopig herfst. Dus die winter, die kunnen we missen.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Ray.

Max. Rated.

eens een keer een loungegezelschap aan het begin van X-Rated. The Gentle People. En The Gentle People, dat was een loungegezelschap wat mooie platen maakte op het Reflex label. En dit werd dan ook nog eens een keer onder andere genomen door onze Aphex Twin. Ja, dat is ook wellicht een hoek die u niet van hem kent. U hoorde de remix van Journey, de Aphex Twin Care Mix. En dat staat op de Journey Remixes 12 inch. Via Reflex verschenen dus in 1995. Dit is X-Rated tot 11 uur vanavond. En de herfst die treedt vanavond vroeg in. Maar voordat het zover is, hebben we nog eerst een klein vleugje na zomer. Met een nieuw werk van Rios en Ryan Murgatroyd. Wachaka, en dat staat op de B1 Wachaka EP. En dat verscheen via Stil voor Talent. Het komt uit Italië. In Italië, daar komen we aan het einde van de uitzending ook nog maar eventjes een keer op terug. Maar dat is voor straks. Dit is nu Sios en Ryan Murgatroyd. Dit is X-Rated. Allemaal een hele, hele goedenavond.

Ja, heerlijk. Force Placement uit Los Angeles. En u hoorde de track Yeeks. En dat staat op het album Aerobicide. Of dat, althans, dat komt te staan op het album Aerobicide. Dat verschijnt 7 oktober aanstaande. Wat gelukkig wel verschenen is al, is het nieuwe dubbelalbum van Radboud Mens. Onze vroegere concertzender collega. Die heeft 2 geweldige albums op de markt gebracht. Continuous en Movement. Eigenlijk is het een gewone dubbelaar, maar ze zijn los van elkaar uitgegeven. Vorige week draaide ik een track van Continuous. Vanavond is het de beurt aan Movement. En dit is Feedback. Prachtig werk van Radboud Mens.